Oh, dus zien we dat. Viva fresh air. Happy life. Dat was niet erg, dat kan.